uit Wiesdom delf, uit de platpoorten van de onnozelen. Zal dit wel eene leiden, altijd wel een hoorn die het onkruid plakt en er sap van siert. Misschien moet ik terugrennen. Misschien nog eens omzien. Die in ijzeren krattende keltje in de flessen slaan.